0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ah!

0: I was waiting for that last comment.
1: Can I kick it? Then do so.

0: in the days.
1: Back in the day.
0: This is a Galaxy Throwback.

0: 1 in hip-hop and R&B.
1: What?
2: Well, fuck you, bitch.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: right now.
1: This is Galaxy Throwback Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
1: Een 13-jarige Britse jongen met het syndroom van Tourette en zijn familie zijn uit het vliegtuig gezet nadat de jongen meerdere keren het woord bom had geroepen. Zijn ouders spreken tegenover de BBC van discriminatie. De luchtvaartmaatschappij British Airways was een dag voor de vlucht al gewaarschuwd over de tics van de jongen die door zijn aandoening worden veroorzaakt. De KNVB wil definitief in Zeist blijven. De voetbalbond laat de zoektocht naar een nieuwe locatie elders in het land voorlopig varen, omdat er nieuwe kansen worden gezien om in Zeist alsnog een voetbalcampus voor de toekomst te realiseren. Dit besluit is gisteravond gedeeld met de bondsvergadering. Droevig nieuws uit Diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. En de vrouw heeft na jaren procederen ongelijk gekregen van het Italiaanse Hooggerechtshof in een zaak over het weigeren van kraanwater. Het hof oordeelde dat het recht op kraanwater geen consumentenrecht is. Het gaat om de toeristen die eind 2019 in een Italiaans 5-sterrenhotel verbleef en daar eisten ze kraanwater bij het diner. Daarvoor wilden ze zelfs betalen. Het restaurant weigerde dat en serveerde uitsluitend flessen mineraalwater van 7 euro. De vrouw stapte daarop naar de rechter met het argument dat water een universeel mensenrecht is. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
4: We are Galaxy.
5: Please wake up. Please wake up. Wake up.
6: What up? This is A Boogie with the hoodie.
7: What it do? It's your boy, baby.

heard about you.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis.

0: AM. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een 13-jarige Britse jongen met het syndroom van Tourette en zijn familie zijn uit het vliegtuig gezet nadat de jongen meerdere keren het woord bom had geroepen. Zijn ouders spreken tegenover de BBC van discriminatie. De luchtvaartmaatschappij British Airways was een dag voor de vlucht al gewaarschuwd over de tics van de jongen die door zijn aandoening worden veroorzaakt. De KNVB wil definitief in Zeist blijven. De voetbalbond laat een zoektocht naar een nieuwe locatie elders in het land voorlopig varen, omdat er nieuwe kansen worden gezien om in Zeist alsnog een voetbalcampus voor de toekomst te realiseren. Dit besluit is gisteravond gedeeld met de bondsvergadering. Droevig nieuws uit Diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. En de vrouw heeft na jaren procederen ongelijk gekregen van het Italiaanse Hooggerechtshof in een zaak over het weigeren van kraanwater. Het hof oordeelde dat het recht op kraanwater geen consumentenrecht is. Het gaat om de toeristen die eind 2019 in een Italiaans 5-sterrenhotel verbleef en daar eisten ze kraanwater bij het diner. Daarvoor wilden ze zelfs betalen. Het restaurant weigerde dat en serveerde uitsluitend flessen mineraalwater van 7 euro. De vrouw stapte daarop naar de rechter met het argument dat water een universeel mensenrecht is. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Yeah, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go.
2: 24 hours a day.
3: We are Galaxy, the number one in hip hop and R&B.
4: It's a new day.
5: I'm up early, I'm never late.
3: This is Galaxy.
6: What's up? It's Lil TJ.
7: What's up? It's 21 Savage.
8: It's Vito, baby.
9: What's up? What's up? What's happening?
10: What's up? It's Smoke.
11: What up? It's your boy Lil Durk.
12: Hey, say what's happening, man. It's T.I.P. T.I., man. You understand that?
3: We are.

0: out the
1: music. Next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis.

0: AM. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Let op je woorden en hits de bevolking niet onnodig op. Dat zei premier Jette gisteren tijdens een onrustig debat over het geweld bij asielzoekerscentra. Hij riep de Kamerleden op om het geweld gezamenlijk af te keuren, maar kreeg niet de volledige Kamer mee. Met zijn waarschuwing doelde de premier met name op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lodewijk de Vos gaf duidelijk aan het geweld te verwerpen, maar stelde tegelijkertijd dat de onrust het rechtstreekse gevolg is van een falend asielbeleid. Een 13-jarige Britse jongen met het syndroom van Tourette en zijn familie zijn uit een vliegtuig gezet nadat de jongen meerdere keren het woord bom had geroepen. Zijn ouders spreken tegenover de BBC van discriminatie. De luchtvaartmaatschappij British Airways was een dag voor de vlucht al gewaarschuwd over de tics van de jongen die door zijn aandoening worden veroorzaakt. Streamingplatform Spotify heeft een deal gesloten met platenmaatschappij Universal, waardoor gebruikers binnenkort zelf nummers van bekende artiesten kunnen remixen. En dat met behulp van AI. Kenners verwachten dat artiesten hier niet blij mee zijn wanneer er straks tientallen verschillende versies van hun liedjes in omloop komen. En droevig nieuws uit diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Shaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Yeah, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe. Hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
3: We are Galaxy.
4: Brand new day. Brand new day with my crew, with my crew.
5: This is Tiger. Non-stop hip-hop.
6: Me, myself, one-third, Quavo.
7: This is Travis Scott.
8: Let him know.
9: Migos in the building.
10: What up, it's your boy DJ Mustard.
11: Hey, yo, this is Cardi B.
12: What's up, this LMA.
13: Turn it up, this is Future.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ah.

0: 3FM. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Het Amerikaanse leger heeft gisteren in de Stille Oceaan een boot aangevallen die volgens de Amerikanen werd gebruikt door terroristische organisaties. Hierbij kwam één man om het leven en overleefde twee personen de aanval. De regering Trump valt sinds september vorig jaar vaker boten aan van Latijns-Amerikaanse narcoterroristen. Volgens CBS Nieuws zijn bij deze aanvallen zeker 193 doden gevallen. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties hard veroordeeld. Hij zei op je woorden te letten en hitst de bevolking niet onnodig op. Hij riep de Kamerleden op om het geweld gezamenlijk af te keuren, maar kreeg niet de volledige Kamer mee. Met zijn waarschuwing doelde de premier met name op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lodewijk Vos gaf duidelijk aan het geweld te verwerpen, maar stelde tegelijkertijd dat de onrust het rechtstreekse gevolg is van een falend asielbeleid. Streamingplatform Spotify heeft een deal gesloten met platenmaatschappij Universal, waardoor gebruikers binnenkort zelf nummers van bekende artiesten kunnen remixen. En dat met behulp van AI. Kenners verwachten dat artiesten hier niet blij mee zijn wanneer er straks tientallen verschillende versies van hun liedjes in omloop komen. En droevig nieuws uit Diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: We back inside that hip-hop.
5: Back with the latest.
6: Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Dat heeft te maken met de aanhoudende droogte. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het brandgevaar is Defensie gisteren al gestopt met oefeningen met explosieven in de open lucht. Nederland organiseert vandaag en morgen een nieuwe jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie in het Vredespaleis in Den Haag en in de Universiteit Leiden. Premier Jette verzorgt de opening. Naast politici komen er volgens de organisatie ook sprekers uit andere sectoren aan het woord om te praten over internationale veiligheid. Het Amerikaanse leger heeft gisteren in de oostelijke Stille Oceaan een boot aangevallen die volgens de Amerikanen werd gebruikt door terroristische organisaties. Hierbij kwam één man om het leven, twee anderen hebben de aanval overleefd. De regering Trump valt sinds september vorig jaar vaker boten aan van Latijns-Amerikaanse narcoterroristen. Volgens CBS News zijn bij deze aanvallen intussen 193 doden gevallen. En twee Franse tieners hebben gisteren bekend dat ze de 11-jarige Theo hebben gewurgd in Rennes. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen omdat het slachtoffer vispullen ter waarde van enkele tientallen euro's van hen zou hebben afgepakt. De jongen werd zondagmiddag met een natte handdoek gewurgd aangetroffen aan de oever van de rivier de Vilaine. Dat is vlakbij het centrum van Rennes. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe. Hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
2: Now.

0: Let's go!
1: Everywhere on our free Galaxy Radio app.
2: Sexy.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. De Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur vanwege bierkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurengebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hitrol vindt Frankrijk ernstiger te laten lijken dan deze is. De zender meldt op X dat deze kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Nederland organiseert vandaag en morgen een nieuwe jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie in het Vredespaleis in Den Haag en in de Universiteit Leiden. Premier Jette verzorgt de opening. Naast politici komen er volgens de organisatie ook sprekers uit andere sectoren aan het woord om te praten over internationale veiligheid. En in driekwart van de veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Dat heeft te maken met de aanhoudende droogte. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. En tot zover het nieuws.
2: You know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music. Hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Let me explain something to you one time, man.
2: We right back.
5: Yeah.
6: Galaxy.
7: Now more hip-hop and R&B.
8: It's about that time, y'all. Rough Riders.

0: Mathematics.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosfloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurengebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music. Hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Turn the sound up.
5: This is where the biggest stars come to play.
6: Hey, yo, check this out.
7: Yo, what's up? I'm Yeezy. I make things happen around here.
6: DJ Khaled.
7: Yo, what's going on? This is Drake.
6: You know my name.
8: Hey, what's up, guys? It's Doja Cat.
9: You wanna see the best?
5: Everywhere on digital radio.
10: We give you what you need.
6: Hip hop.
5: And on our free radio app.
6: The only one.
5: This is Galaxy, the number one for hip hop and R&B.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag.

0: BM.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Enkele tientallen militairen van een Duits-Nederlands legerkorps gaan waarschijnlijk naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Dat melden bronnen aan het ANP. Defensie heeft het nieuws nog niet bevestigd. Met een tactisch hoofdkwartier in Estland wil de NAVO sneller kunnen reageren op een mogelijke Russische aanval op de Baltische Staten. De Spaanse politie heeft het hoofdkantoor van de Socialistische Arbeiderspartij in Madrid doorzocht. De Guardia Civil onderzoekt mogelijke illegale partijfinanciering. Premier Sanchez en oud-premier Zapatero worden samen met andere partijprominenten genoemd in onderzoeken naar fraude, corruptie en machtsmisbruik. Zo ligt onder andere steun aan luchtvaartmaatschappijen onder vuur. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bos verloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. En de Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur van klimaatsceptici vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens de critici misbruikt de zender het kleurengebruik om onnodig paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan deze is. De zender meldt op X dat deze kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog, er waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.
2: You know the station. This is Galaxy Radio. You know the station. On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
2: 24 hours a day.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar

0: BM.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Hongaarse parlement heeft gestemd om de terugtrekking uit het internationaal strafhof terug te draaien. Daarmee blijft Hongarije lid van het hof. De eerdere stap werd ingezet onder ex-premier Orbán, maar zijn opvolger Péter Magyar wilde dat besluit terugdraaien. Het ICC heeft onder meer arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Israëlische functionarissen. De Filipijnen hebben een onafhankelijke waarheidscommissie opgericht om onderzoek te doen naar duizenden doden tijdens de omstreden oorlog tegen drugs van oud-president Rodrigo Duterte. De commissie staat onder leiding van een voormalige rechter van het internationaal strafhof. Duterte wordt in Den Haag vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid. Enkele tientallen militairen van een Duits-Nederlands legerkorps gaan waarschijnlijk naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Dat melden bronnen aan het ANP. Defensie heeft het nieuws nog niet bevestigd. Met een tactisch hoofdkwartier in Estland wil de NAVO sneller kunnen reageren op een mogelijke Russische aanval op de Baltische staten. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bos verloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog, er waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: This is what we do. We play all the music.
5: Let me get back.
6: Yo, what the play is, it's Kodak Black.
7: Hey, what's up, this is Chris Brown.
8: Sean Gunner.
9: We are Galaxy.
10: Galaxy.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Letland gaat de verdediging tegen drones langs de grens met Rusland en Belarus versterken. Het land wil speciale teams inzetten met zogeheten killer drones om ongewenste drones uit de lucht te halen. Aanleiding zijn meerdere incidenten waarbij drones het NAVO-luchtruim binnenkwamen. Volgens Letland zorgt de oorlog in Oekraïne voor toenemende veiligheidsrisico's in de regio. De rechtbank in Breda heeft 12 jaar cel opgelegd aan de 24-jarige Jordi C. voor een dodelijke schietpartij in een Jumbo-supermarkt in Vlissingen. Daarbij kwam de 44-jarige Thomas van Wanrooy om het leven. De schietpartij volgde op een ruzie tussen twee vrouwen die escaleerde tot geweld in de winkel en uiteindelijk een fatale confrontatie. Het Hongaarse parlement heeft gestemd om de terugtrekking uit het internationaal strafhof terug te draaien. Daarmee blijft Hongarije lid van het hof. De eerdere stap werd ingezet onder ex-premier Orbán, maar zijn opvolger Peter Magyar wilde dat besluit terugdraaien. Het ICC heeft onder meer arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Israëlische functionarissen. Enkele tientallen militairen van een Duits-Nederlands legerkorps gaan waarschijnlijk naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Dat melden bronnen aan het ANP. Defensie heeft het nieuws nog niet bevestigd. Met een tactisch hoofdkwartier in Estland wil de NAVO sneller kunnen reageren op een mogelijke Russische aanval op de Baltische Staten. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog en waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
2: Yes, time it is, right?
4: Let's make it happen.
0: Galaxy, the number one.

0: That's right, baby.
1: Galaxy, number one in hip-hop and R&B.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag.

0: 3FM.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. 5 van de 7 dorpsbewoners die een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gevonden, melden reddingswerkers. 2 anderen worden nog gezocht. Gespecialiseerde duikers gingen maandag op zoek en vonden de mensen in een ondergrondse grot. De reddingsoperatie gaat door onder zware omstandigheden. De Gezondheidsraad adviseert om het vaccin tegen meningokokken B voorlopig niet op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de raad is het aantal besmettingen relatief laag en wegen de voordelen van vaccinatie niet op tegen mogelijke bijwerkingen, zoals koorts bij jonge kinderen. In 2024 werden in Nederland 121 gevallen van de bacterie geregistreerd. Letland gaat de verdediging tegen drones langs de grens met Rusland en Belarus versterken. Het land wil speciale teams inzetten met zogeheten killer drones om ongewenste drones uit de lucht te halen. Aanleiding zijn meerdere incidenten waarbij drones het NAVO-luchtruim binnenkwamen. Volgens Letland zorgt de oorlog in Oekraïne voor toenemende veiligheidsrisico's in de regio. Het Hongaarse parlement heeft gestemd om de terugtrekking uit het internationaal strafhof terug te draaien. Daarmee blijft Hongarije lid van het hof. De eerdere stap werd ingezet onder ex-premier Orbán, maar zijn opvolger Peter Magyar wilde dat besluit terugdraaien. Het ICC heeft onder meer arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Israëlische functionarissen. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog, er waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.
2: This is Galaxy Radio on FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
2: 24 hours a day.
0: Galaxy.
4: Bring the beat back.
5: It's going down
6: now. We back inside the hip hop.
7: Let's drop more hip hop and R&B.
0: We are Galaxy.
7: You know
0: the number one.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elk

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Nederlandse mijnenjager vertrekt eind deze week naar de Middellandse Zee voor een NAVO-inzet, zodat het schip later eventueel ingezet kan worden bij de Straat van Hormuz. Ook worden voorbereidingen getroffen om een team voor mijnenbestrijding en explosieve opruiming naar de Persische Golf te sturen. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de NOS geen kosten rekent aan horecaondernemers en organisatoren voor het vertonen van WK-wedstrijden van het Nederlands elftal. Volgens Kamerleden moet het gratis zijn voor evenementen tot 5000 bezoekers, omdat de NOS publiek geld ontvangt. Het kabinet wordt gevraagd de omroep daarop aan te spreken. 5 van de 7 dorpsbewoners die een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gevonden, melden reddingswerkers. 2 anderen worden nog gezocht. Gespecialiseerde duikers gingen maandag op zoek en vonden de mensen in een ondergrondse grot. De reddingsoperatie gaat door onder zware omstandigheden. Letland gaat de verdediging tegen drones langs de grens met Rusland en Belarus versterken. Het land wil speciale teams inzetten met zogeheten killer drones om ongewenste drones uit de lucht te halen. Aanleiding zijn meerdere incidenten waarbij drones het NAVO-luchtruim binnenkwamen. Volgens Letland zorgt de oorlog in Oekraïne voor toenemende veiligheidsrisico's in de regio. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog en waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
2: Bring it back.
4: Back to that hip-hop and R&B.
2: All day.
5: Back.
6: Galaxy.
7: Let's get it.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke

0: BN.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot een staakt-het-vuur in Oost-Congo om de snel oplopende ebola-uitbraak onder controle te krijgen. Volgens de WHO bemoeilijken geweld en onveiligheid de hulpverlening. Er zijn inmiddels honderden vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 doden gemeld. De uitbraak heeft zich ook verspreid naar buurland Oeganda. Een meerderheid van de grotere organisaties in de geestelijke gezondheidszorg voldoet niet aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Van de 87 onderzochte organisaties voldeden er maar 6 volledig aan de norm. De inspectie wil dat instellingen dit jaar nog verbeteringen doorvoeren en zich onafhankelijk laten controleren. Een Nederlandse mijnenjager vertrekt eind deze week naar de Middellandse Zee voor een NAVO-inzet, zodat het schip later eventueel ingezet kan worden bij de Straat van Hormuz. Ook worden voorbereidingen getroffen om een team voor mijnenbestrijding en explosieve opruiming naar de Persische Golf te sturen. 5 van de 7 dorpsbewoners die een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gevonden, melden reddingswerkers. 2 anderen worden nog gezocht. Gespecialiseerde duikers gingen maandag op zoek en vonden de mensen in een ondergrondse grot. De reddingsoperatie gaat door onder zware omstandigheden. Het weer dan, het blijft droog en de wind neemt wat af. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Op veel andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. Morgen veel zon en warm met een temperatuur tussen 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
2: Come on.
4: Galaxy, the number one in hip hop and R&B.
5: Starts now.
2: We'll shut it down.
5: Right now.
4: Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme.

0: ESPN.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet gaat morgen opnieuw in gesprek met vakbonden en werkgevers over een mogelijk sociaal akkoord. Aanleiding is het besluit van minister Vijlbrief om het plan voor een snellere stijging van de AOW-leeftijd in te trekken. Vakbonden vinden de toezeggingen nog onvoldoende en dreigen opnieuw weg te lopen van de onderhandelingen en aangekondigde stakingen door te laten gaan. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkopen van vertrouwelijke gegevens uit rechtbanksystemen. De 35-jarige vrouw uit Woerden gebruikte het geld volgens de rechtbank voor haar gokverslaving. De verkochte informatie zou onder andere gelinkt zijn aan meerdere explosies en brandstichtingen in Den Haag. De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot een staakt het vuur in Oost-Congo om de snel oplopende ebola-uitbraak onder controle te krijgen. Volgens de WHO bemoeilijken geweld en onveiligheid de hulpverlening. Er zijn inmiddels honderden vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 doden gemeld. De uitbraak heeft zich ook verspreid naar buurland Oeganda. Een Nederlandse mijnenjager vertrekt eind deze week naar de Middellandse Zee voor een NAVO-inzet, zodat het schip later eventueel ingezet kan worden bij de Straat van Hormuz. Ook worden voorbereidingen getroffen om een team voor mijnenbestrijding en explosieve opruiming naar de Persische Golf te sturen. Het weer dan, het blijft droog en de wind neemt wat af. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Op veel andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. Morgen veel zon en warm met een temperatuur tussen 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: We bringing it back.
5: Right back.

0: all your favorite hip-hop classics.
1: Radio.
2: Check out the
3: music.
4: Next.
5: More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
6: Here on Galaxy Radio.
7: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
8: Ahoy.
7: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De autoriteit Consument en Markt grijpt in bij energieleverancier Kikker Energie. Volgens de toezichthouder voldoet het bedrijf niet aan de vergunningsvoorwaarden en is de financiële situatie onvoldoende inzichtelijk. Kikker krijgt tijd om verbeteringen door te voeren. Gebeurt dit niet, dan kan de vergunning worden ingetrokken. Klanten blijven volgens de ACM wel verzekerd van gas en stroom. Leiden verlengt de noodopvang voor asielzoekers in de Antoniuskerk tot uiterlijk 30 september. In de voormalige kerk verblijven zo'n 70 tot 80 asielzoekers. De gemeente helpt hiermee de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang. En vanaf morgen neemt ook Warfum een aantal dagen asielzoekers op. Het kabinet gaat morgen opnieuw in gesprek met vakbonden en werkgevers over een mogelijk sociaal akkoord. Aanleiding is het besluit van minister Veilbrief om het plan voor een snellere stijging van de AOW-leeftijd in te trekken. Vakbonden vinden de toezeggingen nog onvoldoende en dreigen opnieuw weg te lopen van de onderhandelingen

0: en aangekondigde stakingen door te laten gaan. De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot een staakt het vuur in Oost-Congo om de snel oplopende ebola-uitbraak onder controle te krijgen. Volgens de WHO bemoeilijken geweld en onveiligheid de hulpverlening. Er zijn inmiddels honderden vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 doden gemeld. De uitbraak heeft zich ook verspreid naar buurland Oeganda. Het weer dan, het blijft droog en de wind neemt wat af. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Op veel andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. Morgen veel zon en warm met een temperatuur tussen 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Yeah, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe. Hip hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go.
2: 24 hours a day.
1: Are we having fun today?
3: This is where the biggest stars come to play. Yeah. Everywhere on our free Galaxy Radio app. Online, on digital radio, and watch it. Galaxy.tv. We are Galaxy.
4: Maybach music.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is, zonder de

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de jeugdzorg en Veilig Thuis in Stadskanaal na de ernstige mishandeling van twee kinderen. De inspectie spreekt met betrokken organisaties en medewerkers en brengt later een rapport uit. De zaak kwam aan het licht nadat een meisje zwaar gewond en ondervoed in het ziekenhuis belandde. De procureurs-generaal van New York en New Jersey hebben FIFA gedagvaard in een onderzoek naar de verkoop van WK-tickets. Voetbalfans zouden zijn misleid over zitplaatsen en mogelijk te hoge prijzen hebben betaald door onduidelijke indelingen en veranderende ticketcategorieën. Het onderzoek richt zich op wedstrijden in New Jersey, waaronder de WK-finale. De autoriteit Consument en Markt grijpt in bij energieleverancier Kikker Energie. Volgens de toezichthouder voldoet het bedrijf niet aan de vergunningsvoorwaarden en is de financiële situatie onvoldoende inzichtelijk. Kikker krijgt tijd om verbeteringen door te voeren. Gebeurt dit niet, dan kan de vergunning worden ingetrokken. Klanten blijven volgens de ACM wel verzekerd van gas en stroom. Het kabinet gaat morgen opnieuw in gesprek met vakbonden en werkgevers over een mogelijk sociaal akkoord. Aanleiding is het besluit van minister Veilbrief om het plan voor een snellere stijging van de AOW-leeftijd in te trekken. Vakbonden vinden de toezeggingen nog onvoldoende en dreigen opnieuw weg te lopen van de onderhandelingen en aangekondigde stakingen door te laten gaan. Het weer dan, het blijft droog en de wind neemt wat af. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Op veel andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. Morgen veel zon en warm met een temperatuur tussen 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: This is what we do. We play all the music.

boss, mijn boss vooruit. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap vooruit is gerelateerd aan jou, dat wist je niet. Vergis je niet, ik heb wat bad bitches hier, oh. En elke nacht misschien wel.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ah!

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m. Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland heeft zorgen geuit over het verbod van de overname van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Ambassadeur Joe Popolo overlegt met Washington over de vraag of Nederland hiermee de handel met de VS belemmert. Staatssecretaris Aarts besloot maandag de overname te blokkeren. Het ministerie van Defensie ontkent dat marinefregat De Ruiter Chinese territoriale wateren heeft geschonden. China claimt het schip te hebben verdreven bij de betwiste Paraça-eilanden in de Zuid-Chinese Zee. Defensie stelt dat het fregat in internationaal vaarwater voer en zijn geplande route vervolgde. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de jeugdzorg en veilig thuis in Stadskanaal na de ernstige mishandeling van twee kinderen. De inspectie spreekt met betrokken organisaties en medewerkers en brengt later een rapport uit. De zaak kwam aan het licht nadat een meisje zwaar gewond en ondervoed in het ziekenhuis belandde. Een Amerikaanse nieuwszender CBS heeft het contract beëindigd van correspondent Charlene Alfonsi. Zij maakt een rapportage over een Salvadoriaanse gevangenis met Venezolaanse migranten, uitgezet door de regering Trump. CBS kreeg zware kritiek toen de hoofdredacteur de uitzending aanvankelijk tegenhield. Alfonsi noemde dat een politieke beslissing en censuur. En dan tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel helder met plaatselijk wat sluierbewolking. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot

0: check it, check it.
1: Check out the music.
2: Next. More hip-hop, R&B, Afro en Dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: BM.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Dimadon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland heeft zorgen geuit over het verbod van de overname van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Ambassadeur Joe Popolo overlegt met Washington over de vraag of Nederland hiermee de handel met de VS belemmert. Staatssecretaris Aarts besloot maandag de overname te blokkeren. Het ministerie van Defensie ontkent dat marinefregat De Ruiter Chinese territoriale water heeft geschonden. China claimt het schip te hebben verdreven bij de betwiste Paraça-eilanden in de Zuid-Chinese Zee. Defensie stelt dat het fregat in internationaal vaarwater voer en zijn geplande route vervolgde. En dan tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel helder met plaatselijk wat sluierbewolking. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur in de Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 19 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe. Hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: back to you.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten.